0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusden. De Duitse politie heeft iemand opgepakt die misschien iets te maken had met de aanslag van gisteravond in Berlijn. Hij zou volgens een regionale zender in het bestelbusje hebben gezeten dat inreed op een Pridefeest. Het is niet duidelijk of de opgepakte man de enige verdachte is. Bij de aanslag vielen 1 dode en 16 gewonden. Het Amsterdamse festival Milkshake besteedt vanmiddag aandacht aan wat er is gebeurd in Berlijn. Om 5 uur wordt een minuut stilte gehouden voor de slachtoffers. Het COC denkt dat de aanslag een poging was om te intimideren. Maar dat laten we niet gebeuren. We gaan nooit meer terug de kast in, zegt het COC. In Geesteren, Overijssel, is vannacht een auto van statushouders in vlammen opgegaan. En gedacht wordt aan brandstichting. Eerder dit jaar waren er al vernielingen aan de woning van het Syrische gezin. Dat woonde er toen nog niet, maar had het huis al wel toegewezen gekregen. De burgemeester noemt het nieuwe incident vreselijk. En de politie heeft in Rotterdam de handen vol gehad aan een automobilist. Die reed tegen het verkeer in en had ook nog eens te veel gedronken, meldt Rijnmond. Bij zijn aanhouding raakte hij zijn rijbewijs kwijt. Toen agenten hem later toch weer zagen rijden, liet hij zich niet zomaar pakken. Pas na 2 keer taseren kon hij worden aangehouden. Het weer dan, van weer online. Vanmiddag trekken buien over het land met tussendoor ook af en toe zon. Het is 20 graden aan de kust tot 23 landinwaarts. Ook vanavond nog buien, net als morgenochtend. Morgenmiddag droog en zonnig en iets warmer dan vandaag.
0: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusden. De Duitse politie heeft iemand opgepakt die misschien iets te maken had met de aanslag van gisteravond in Berlijn. Hij zou volgens een regionale zender in het bestelbusje hebben gezeten dat inreed op een Pridefeest. Het is niet duidelijk of de opgepakte man de enige verdachte is. Bij de aanslag vielen 1 dode en 16 gewonden. Het Amsterdamse festival Milkshake besteedt vanmiddag aandacht aan wat er is gebeurd in Berlijn. Om 5 uur wordt een minuut stilte gehouden voor de slachtoffers. Het COC denkt dat de aanslag een poging was om te intimideren. Maar dat laten we niet gebeuren. We gaan nooit meer terug de kast in, zegt het COC. In Geesteren, Overijssel, is vannacht een auto van statushouders in vlammen opgegaan en gedacht wordt aan brandstichting. Eerder dit jaar waren er al vernielingen aan de woning van het Syrische gezin. Dat woonde er toen nog niet, maar had het huis al wel toegewezen gekregen. De burgemeester noemt het nieuwe incident vreselijk. En de politie heeft in Rotterdam de handen vol gehad aan een automobilist. Die reed tegen het verkeer in en had ook nog eens te veel gedronken, meldt Rijnmond. Bij zijn aanhouding raakte hij zijn rijbewijs kwijt. Toen agenten hem later toch weer zagen rijden, liet hij zich niet zomaar pakken. Pas na 2 keer taseren kon hij worden aangehouden. Het weer dan van Weer Online. Vanmiddag trekken buien over het land met tussendoor ook af en toe zon. Het is 20 graden aan de kust tot 23 landinwaarts. Ook vanavond nog buien, net als morgenochtend. Morgenmiddag droog en zonnig en iets warmer dan vandaag.
0: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit...

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusden. De Duitse politie heeft iemand opgepakt die misschien iets te maken had met de aanslag van gisteravond in Berlijn. Hij zou volgens een regionale zender in het bestelbusje hebben gezeten dat inreed op een Pridefeest. Het is niet duidelijk of de opgepakte man de enige verdachte is. Bij de aanslag vielen 1 dode en 16 gewonden. Het Amsterdamse festival Milkshake besteedt vanmiddag aandacht aan wat er is gebeurd in Berlijn. Om 5 uur wordt een minuut stilte gehouden voor de slachtoffers. Het COC denkt dat de aanslag een poging was om te intimideren. Maar dat laten we niet gebeuren. We gaan nooit meer terug de kast in, zegt het COC. In Geesteren, Overijssel, is vannacht een auto van statushouders in vlammen opgegaan. En gedacht wordt aan brandstichting. Eerder dit jaar waren er al vernielingen aan de woning van het Syrische gezin. Dat woonde er toen nog niet, maar had het huis al wel toegewezen gekregen. De burgemeester noemt het nieuwe incident vreselijk. En de politie heeft in Rotterdam de handen vol gehad aan een automobilist. Die reed tegen het verkeer in en had ook nog eens te veel gedronken, meldt Rijnmond. Bij zijn aanhouding raakte hij zijn rijbewijs kwijt. Toen agenten hem later toch weer zagen rijden, liet hij zich niet zomaar pakken. Pas na 2 keer taseren kon hij worden aangehouden. Het weer dan van weer online. Vanmiddag trekken buien over het land met tussendoor ook af en toe zon. Het is 20 graden aan de kust tot 23 landinwaarts. Ook vanavond nog buien, net als morgenochtend. Morgenmiddag droog en zonnig en iets warmer dan vandaag.
0: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusden. De Duitse politie heeft iemand opgepakt die misschien iets te maken had met de aanslag van gisteravond in Berlijn. Hij zou volgens een regionale zender in het bestelbusje hebben gezeten dat inreed op een Pridefeest. Het is niet duidelijk of de opgepakte man de enige verdachte is. Bij de aanslag vielen 1 dode en 16 gewonden. Het Amsterdamse festival Milkshake besteedt vanmiddag aandacht aan wat er is gebeurd in Berlijn. Om 5 uur wordt een minuut stilte gehouden voor de slachtoffers. Het COC denkt dat de aanslag een poging was om te intimideren. Maar dat laten we niet gebeuren. We gaan nooit meer terug de kast in, zegt het COC. In Geesteren, Overijssel, is vannacht een auto van statushouders in vlammen opgegaan. En gedacht wordt aan brandstichting. Eerder dit jaar waren er al vernielingen aan de woning van het Syrische gezin. Dat woonde er toen nog niet, maar had het huis al wel toegewezen gekregen. De burgemeester noemt het nieuwe incident vreselijk. En de politie heeft in Rotterdam de handen vol gehad aan een automobilist. Die reed tegen het verkeer in en had ook nog eens te veel gedronken, meldt Rijnmond. Bij zijn aanhouding raakte hij zijn rijbewijs kwijt. Toen agenten hem later toch weer zagen rijden, liet hij zich niet zomaar pakken. Pas na 2 keer taseren kon hij worden aangehouden. Het weer dan van Weer Online. Vanmiddag trekken buien over het land met tussendoor ook af en toe zon. Het is 20 graden aan de kust tot 23 landinwaarts. Ook vanavond nog buien, net als morgenochtend. Morgenmiddag droog en zonnig en iets warmer dan vandaag.
1: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusden. De Duitse politie heeft iemand opgepakt die misschien iets te maken had met de aanslag van gisteravond in Berlijn. Hij zou volgens een regionale zender in het bestelbusje hebben gezeten dat inreed op een Pridefeest. Het is niet duidelijk of de opgepakte man de enige verdachte is. Bij de aanslag vielen 1 dode en 16 gewonden. Het Amsterdamse festival Milkshake besteedt vanmiddag aandacht aan wat er is gebeurd in Berlijn. Om 5 uur wordt een minuut stilte gehouden voor de slachtoffers. Het COC denkt dat de aanslag een poging was om te intimideren. Maar dat laten we niet gebeuren. We gaan nooit meer terug de kast in, zegt het COC. In Geesteren, Overijssel, is vannacht een auto van statushouders in vlammen opgegaan. En gedacht wordt aan brandstichting. Eerder dit jaar waren er al vernielingen aan de woning van het Syrische gezin. Dat woonde er toen nog niet, maar had het huis al wel toegewezen gekregen. De burgemeester noemt het nieuwe incident vreselijk. En de politie heeft in Rotterdam de handen vol gehad aan een automobilist. Die reed tegen het verkeer in en had ook nog eens te veel gedronken, meldt Rijnmond. Bij zijn aanhouding raakte hij zijn rijbewijs kwijt. Toen agenten hem later toch weer zagen rijden, liet hij zich niet zomaar pakken. Pas na 2 keer taseren kon hij worden aangehouden. Het weer dan van Weer Online. Vanmiddag trekken buien over het land met tussendoor ook af en toe zon. Het is 20 graden aan de kust tot 23 landinwaarts. Ook vanavond nog buien, net als morgenochtend. Morgenmiddag droog en zonnig en iets warmer dan vandaag.
2: Joey Koeipoet.
3: En zo zijn we begonnen aan de nieuwe ochtendshow voor de maandag. Het is alweer 27 juli. Goedemorgen. Hier zijn de Gibson Brothers.

Met de Junior Walker en de All-Stars. En what does it take to win your love? Goeie vraag natuurlijk, die we vaak stellen aan mensen, denk ik, in gedachten. Feel Good Radio staat aan met de beste classic hits uit de 60s en 70s.

0: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
1: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusden. De Duitse politie heeft iemand opgepakt die misschien iets te maken had met de aanslag van gisteravond in Berlijn. Hij zou volgens een regionale zender in het bestelbusje hebben gezeten dat inreed op een Pridefeest. Het is niet duidelijk of de opgepakte man de enige verdachte is. Bij de aanslag vielen 1 dode en 16 gewonden. Het Amsterdamse festival Milkshake besteedt vanmiddag aandacht aan wat er is gebeurd in Berlijn. Om 5 uur wordt een minuut stilte gehouden voor de slachtoffers. Het COC denkt dat de aanslag een poging was om te intimideren.

0: Zomaar pakken. Pas na twee keer taseren kon die worden aangehouden. Het weer dan van Weer Online. Vanmiddag trekken buien over het land met tussendoor ook af en toe zon. Het is 20 graden aan de kust tot 23 landinwaarts. Ook vanavond nog buien, net als morgenochtend. Morgenmiddag droog en zonnig en iets warmer dan vandaag.
1: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

Robert Palmer, ons veel te vroeg ontvallen natuurlijk enkele jaren geleden alweer. Every Kind of People hoorde je uit 78. En elk half uur houden we je op de hoogte van het laatste nieuws uit jouw regio en de rest van de wereld. Hier op Feel Good Radio, 60s en 70s hits. En lekker dat ze samen wakker kunnen worden. Joey Cuevas hier met straks nog Sister Sledge. Manfred Mann komt eraan met Mighty Queen. Maar eerst, Dionne Warwick en de

Heathcliff, dat was Wuthering Heights van Kate Bush op Feel Good Radio 60s en 70s hits voor de maandagochtend 27 juli vandaag. Joey Kooijvoet hier met alleen de beste classic hits uit twee decennia van prachtige popmuziek. Als jij nou denkt van ik wil een plaatje aanvragen, dan kan dat natuurlijk de hele ochtend. Stuur even een berichtje naar onze WhatsApp, dat is 06-5139-5139. Dat is 06-5139-5139. Als je een plaatje wil aanvragen, dan kan je dat doen via onze WhatsApp-lijn. En dat hebben alle verschillende mensen gedaan ook, want het gaat natuurlijk de hele dag door. Straks Aretha Franklin, The Kinks, ze gaan er allemaal aankomen. Na een fijne disco-knaller uit de jaren 70, precies eind jaren 70, was dit een grote hit voor Sister Sledge. Hier is He's the Greatest Dancer.

0: Spanish Harlem, dat was Aretha Franklin. De Queen of Soul was zij natuurlijk in 1971. En ook de Kings. En een well-respected man. Veel meer radio. Lekker samen wakker worden met een bakje koffie, een theetje, een ontbijtje. En natuurlijk de beste classic hits. Zometeen voor je. John Fred en het Playboy Band. Maar eerst een stukje Spaans. Hier is Julio.
1: Nunca pude imaginar que por un beso

0: Vind je het leuk om even gezellig te kletsen? Bel dan met de Bellijn. Laat weten dat je luistert. Bel ons van zondag tot en met vrijdag van 10 tot 12 uur. Het nummer van de Bellijn is 085-8200-899.
1: We gaan zo verder met meer 60s en 70s.
2: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusden. De Duitse politie heeft iemand opgepakt die misschien iets te maken had met de aanslag van gisteravond in Berlijn. Hij zou volgens een regionale zender in het bestelbusje hebben gezeten dat inreed op een Pridefeest. Het is niet duidelijk of de opgepakte man de enige verdachte is. Bij de aanslag vielen 1 dode en 16 gewonden. Het Amsterdamse festival Milkshake besteedt vanmiddag aandacht aan wat er is gebeurd in Berlijn. Om 5 uur wordt een minuut stilte gehouden voor de slachtoffers. Het COC denkt dat de aanslag een poging was om te intimideren. Maar dat laten we niet gebeuren. We gaan nooit meer terug de kast in, zegt het COC. In Geesteren, Overijssel, is vannacht een auto van statushouders in vlammen opgegaan. En gedacht wordt aan brandstichting. Eerder dit jaar waren er al vernielingen aan de woning van het Syrische gezin. Dat woonde er toen nog niet, maar had het huis al wel toegewezen gekregen. De burgemeester noemt het nieuwe incident vreselijk. En de politie heeft in Rotterdam de handen vol gehad aan een automobilist. Die reed tegen het verkeer in en had ook nog eens te veel gedronken, meldt Rijnmond. Bij zijn aanhouding raakte hij zijn rijbewijs kwijt. Toen agenten hem later toch weer zagen rijden, liet hij zich niet zomaar pakken. Pas na 2 keer taseren kon hij worden aangehouden. Het weer dan, van weer online. Vanmiddag trekken buien over het land met tussendoor ook af en toe zon. Het is 20 graden aan de kust tot 23 landinwaarts. Ook vanavond nog buien, net als morgenochtend. Morgenmiddag droog en zonnig en iets warmer dan vandaag.
3: Joey Koeipoets.
4: Ook dit weer het beste uit 2 decennia popmuziek. Dit Feel Good Radio 60s en 70s hits.

Daar moet je even over nadenken. Dit liedje is alweer 64 jaar oud. Bizar, hè? Helen Shapiro was dat in Walking Back to Happiness. En ook Minnie Riperton met Loving You zat in de vroege ochtendshow van Feel Good Radio. Ja, vroeg, het is 10 over 8. Ja. Oh, dat is toch best wel vroeg natuurlijk. En ik heb er alweer een uurtje of twee op zitten. Om 7 uur begin ik natuurlijk altijd met de ochtendshow. Dan een stukje voorbereiding. Nog even de auto in en de studio. Maar het is zo heerlijk. Zeker op de maandag zo lekker naar het weekend. Lekker uitgerust om aan de slag te gaan. Straks de Tremolos met Silence is Golden. Wat een grote klassieker is dat. En nu de Doobie Brothers. Hier is Minute by Minute.

Feel Good Radio 60s en 70s. It's de beste en de mooiste classic hits met Barry White en Let The Music Play. Als je het leuk vindt om even te laten weten dat je luistert, dat kan hè. Je hoeft alleen maar even een appje te sturen naar de studio via 06-5139-5139. Dat is 06-5139-5139. Laat weten dat je wakker bent en dat je luistert.

0: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
1: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusden. De Duitse politie heeft iemand opgepakt die misschien iets te maken had met de aanslag van gisteravond in Berlijn. Hij zou volgens een regionale zender in het bestelbusje hebben gezeten dat inreed op een Pridefeest. Het is niet duidelijk of de opgepakte man de enige verdachte is. Bij de aanslag vielen 1 dode en 16 gewonden. Het Amsterdamse festival Milkshake besteedt vanmiddag aandacht aan wat er is gebeurd in Berlijn. Om 5 uur wordt een minuut stilte gehouden voor de slachtoffers. Het COC denkt dat de aanslag een poging was om te intimideren. Maar dat laten we niet gebeuren. We gaan nooit meer terug de kast in, zegt het COC. In Geesteren, Overijssel, is vannacht een auto van statushouders in vlammen opgegaan. En gedacht wordt aan brandstichting. Eerder dit jaar waren er al vernielingen aan de woning van het Syrische gezin. Dat woonde er toen nog niet, maar had het huis al wel toegewezen gekregen. De burgemeester noemt het nieuwe incident vreselijk. En de politie heeft in Rotterdam de handen vol gehad aan een automobilist. Die reed tegen het verkeer in en had ook nog eens te veel gedronken, meldt Rijnmond. Bij zijn aanhouding raakte hij zijn rijbewijs kwijt. Toen agenten hem later toch weer zagen rijden, liet hij zich niet zomaar pakken. Pas na 2 keer taseren kon hij worden aangehouden. Het weer dan, van weer online. Vanmiddag trekken buien over het land met tussendoor ook af en toe zon. Het is 20 graden aan de kust tot 23 landinwaarts. Ook vanavond nog buien, net als morgenochtend. Morgenmiddag droog en zonnig en iets warmer dan vandaag.
0: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

0: Ja, een stukje geweld op de radio met Real Thing en Can You Feel the Force? Het Feel the Radio staat aan. Liedje uit 1979 was dat. En we gaan het ook even rustiger aandoen, want het is net 8:30 geweest. Dat doen we met Cat Stevens, deze Father and Son. Feel Good Radio, 60s en 70s hits.
1: It's not time to make a change. Just relax, take it easy. You're still young, that's your fault. There's so much you have to know.

Please don't go. Nou, het was eigenlijk niet het idee. Voorlopig blijven we nog even op de radio. Lekker elke ochtend wakker worden met ochtendshow. Joey Koeivoets, Feel Good Radio, 60s en 70s hits. En ik beloof je straks leuke liedjes hoor. Tom Jones komt eraan. US Corporation, The Beatles. En nu gaan we eens naar 1978. Ja, shoop, shoop, doo. Hier zijn de OJ's. It used to be my girl.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Joey Koeijpoets.
2: Lekker wakker worden nu met Dr. John van Feelgood Radio. Het is alweer het derde uurtje, 9 uur geweest met Tavares.

Liam, Rivers of Babylon. En ook nog Riders in the Rain van Randy Newman. Dit zijn ze, alleen die fijne herinneringen van vroeger. Van die momenten waar je weer kan terugdenken aan hoe het vroeger was. En deze, dit is ook zo eentje uit 68. Wat deed je toen? Had je een mooie zomer destijds? Ben je misschien wel getrouwd? Kan natuurlijk allemaal. A Day Without Love.

deze ochtendshow is toch wel een soort van wereldreis. We gingen al naar Engeland, naar Amerika. We waren in Spanje en nu in Frankrijk met Vicky Leandro en Apretois. Dit is Feel Good Radio. Goedemorgen.

beetje geweld op de radio van ABBA en Summer Night City. Dit is Feel Good Radio, het station met twee decennia popmuziek. De jaren 60 en de jaren 70 zijn van ons. Zo is het ook. Straks nog Sonny en Cher, The Beat Goes On. Maar we gaan eerst naar Harold Melvin en de Blue Notes. Feel Good Radio, hier is Satisfaction.

0: Wil je gewoon even laten weten dat je luistert? Of heb je zin in een kletspraatje? Bel de Bellijn. We zijn elke dag behalve zaterdag bereikbaar van 10 tot 12 op 085-8200-899. We zitten voor je klaar. Horen we je straks? De Bellijn.
1: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP. Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

Roberta Flack en Feel Like Making Love. Mag natuurlijk ook op de vroege ochtend. Helemaal niks mis mee. Het is Feel Good Radio die aanstaat. Heerlijke radio ochtendshow met Joey Kooijvoets hier. Een ontbijtje. Tieneke van de catering is er ook alweer. Ze loopt rond met heerlijke cappuccinotjes. Ik hou ervan. Kom maar deze kant op, Tieneke. Ondertussen Elton John.

Shirley Bassey op Feel Good Radio en This Is My Life. Ja, het zijn allemaal liedjes die alweer zo oud zijn dat ze passen in het radiostation met de beste 60s en 70s hits. Straks de Drifters under the boardwalk. Je mag weer gaan meezingen. Eerst nu met Peter Frampton. Hier is Baby, I Love Your Way.

Dolly Parton, Here You Come Again op Feel Good Radio. Zometeen na 10 uur, dan zijn onze collega's er weer. Ze zitten helemaal voor je klaar. Je kan bellen met de bellijn als je het leuk vindt om even te laten weten dat je luistert naar Feel Good Radio. Of gewoon even een praatje hoe je weekend was. Kan natuurlijk altijd. 085-8200-899. Je kan zometeen bellen.

0: Wil je gewoon even laten weten dat je luistert? Of heb je zin in een kletspraatje? Bel de Bellijn. We zijn elke dag behalve zaterdag bereikbaar van 10 tot 12 op 085-8200-899. We zitten voor je klaar. Horen we je straks? De Bellijn.
1: We gaan zo verder met meer 60s en 70s.
2: Erwin van der Bliek.
3: Het is maandagmorgen 27 juli. Goedemorgen, de nieuwe week gaat beginnen. En wij hebben daar heel veel...

En gelijk lekkere disco op maandagmorgen. Ik ben er niet vies van. Je hoort het dan als Summer met de Hot Stuff. Goedemorgen. De laatste maandag in juli, daar zitten we in. Het is de 27e. We hadden net Joey met de ochtendshow, dat was een feestje. En ik zet dat feestje gewoon voor te komen. De 3 uur, ik ben Erwin. En ik ga je weer muzikaal van maken op de maandag van onze fijne zender. Nu met Harpo.

0: Vind je het leuk om even gezellig te kletsen? Bel dan met de Bellijn. Laat weten dat je luistert. Bel ons van zondag tot en met vrijdag van 10 tot 12 uur. Het nummer van de Bellijn is 085-8200-899.
1: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP. Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

Een van de meest vredelievende liedjes die ze ooit hebben gemaakt in de jaren 70. Genesis was dat hier aan de prachtige Follow You, Follow Me. Het is de maandagmorgen van Feel Good 60s en 70s. En er mag

0: Wil je gewoon even laten weten dat je luistert? Of heb je zin in een kletspraatje? Bel de Bellijn. We zijn elke dag behalve zaterdag bereikbaar van 10 tot 12 op 085-8200-899. We zitten voor je klaar. Horen we je straks? De Bellijn.
1: We gaan zo verder met meer 60s en 70s.
2: Erwin van der Blieken.
3: 11 uur geweest op de maandagmorgen van Feel Good 60s en 70s. Verse koffie en mooie plaatjes. Dit is Joni Mitchell.

Lekkere toeters op maandagmorgen, helemaal niks mis mee. Curtis Mayfield was dat hier, groot hit voor hem in de jaren 70. Move on up voor hier bij Feel Good, 60s en 70s. Goedemorgen, nieuwe week is begonnen. Het is maandag, de allerlaatste in juli. En wij gaan hier genieten van Clearwater Revival.

0: Vind je het leuk om even gezellig te kletsen? Bel dan met de Bellijn. Laat weten dat je luistert. Bel ons van zondag tot en met vrijdag van 10 tot 12 uur. Het nummer van de Bellijn is 085-8200-899.
1: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP. Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

0: Wil je gewoon even laten weten dat je luistert? Of heb je zin in een kletspraatje? Bel de Bellijn. We zijn elke dag behalve zaterdag bereikbaar van 10 tot 12 op 085-8200-899. Horen we je straks? De
1: Bellijn! We gaan zo verder met meer 60s en 70s.

0: Vind je het leuk om even gezellig te kletsen? Bel dan met de Bellijn. Laat weten dat je luistert. Bel ons van zondag tot en met vrijdag van 10 tot 12 uur. Het nummer van de Bellijn is 085-8200-899.
1: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

Mooi koortje hoor, de Rubettes waren dat hier en You're the Reason Why. Het loopt tegen 1 alweer op de maandag van de Feel Good 60s en 70s. En ik ben wel even toe aan een breekje, even de lunch laten zakken, even een uurtje hangmaten. Maar hey, om 4 uur gaat dit radiofeestje gewoon door en zijn we er weer voor de laatste uurtjes van de maandagmiddag. Goed, nog even wat gitaren uit de kast getrokken voor 1. Dit is Toto.

0: Wil je gewoon even laten weten dat je luistert? Of heb je zin in een kletspraatje? Bel de bellijn. We zijn elke dag behalve zaterdag bereikbaar van 10 tot 12 op 085-8200-899. Horen we je straks? De
1: Bellijn! We gaan zo verder met meer 60s en 70s. Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s en 70s.

Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP. Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

0: Vind je het leuk om even gezellig te kletsen? Bel dan met de Bellijn. Laat weten dat je luistert. Bel ons van zondag tot en met vrijdag van 10 tot 12 uur. Het nummer van de Bellijn is 085 8200 899.
1: We gaan zo verder met meer 60s en 70s. Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s en 70s.

Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP. Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

We gaan zo verder met meer 60s en 70s. Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s en 70s.

0: Wil je gewoon even laten weten dat je luistert? Of heb je zin in een kletspraatje? Bel de Bellijn. We zijn elke dag behalve zaterdag bereikbaar van 10 tot 12 op 085-8200-899. Horen we je straks? De
1: Bellijn! Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP. Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

Verkeersinformatie. Op de nu volgende wegen moet rekening worden gehouden met filevorming en vertraging. Op de weg Groningen-Goes staat een file van 15 kilometer. Op de weg Maastricht-Den Helder staat een file van 23.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Erwin van der Bliek.
2: Het 4 uur geweest op maandagmiddag, de laatste maandag in juli. En wij gaan weer even 3 uur lang lekker knallen.

Dat is Perry Smith hier bij Feel Good 60s and 70s. Because the Night op de maandagmiddag voor onze fijne zender. Goedemiddag. Ja hoor, ik ben er weer klaar voor. 3 uur lang het allermooiste uit de jaren 60 en uit de jaren 70. We hebben ze weer op smaak geselecteerd op deze maandagmiddag. Dit zijn de 3 degrees. Ik heb het niet tegen jou, hè. You're a

Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP. Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

Ja, lekker beetje ook hoor. Hey, heerlijk. Dat was de one and only Kiki D hier op Feel Good 60s en 70s. En I've got the music in me. Ik zou zeggen, hou dat gevoel maar eens even lekker vast. Ja, het is maandagmiddag. We zitten midden in de zomer. Veel mensen zitten ook inderdaad midden in de zomervakantie. Daar zitten voordelen aan voor de mensen die niet op vakantie gaan. En misschien nog wel gewoon aan het werk zijn of gewoon in Hollanda blijven. Het is zo lekker rustig in de supermarkt. Het verbaast me echt keer op keer dat boodschappen doen. Je hoeft niet meer naar de zelfscanner. Er is ook gewoon ruimte bij de kassa. Want ja, iedereen is op vakantie. Hoe relaxed is dat? Zeg, nou, doe er je voordeel mee als je een van de blijvers bent. En hou de hele dag Feel Good 60s en 70s aan. Want wat komt er nog veel moois aan, mensen. Voorbeeldje. Even naar de jaren 70. Er is Bob Marley met zijn Wailers. No Woman No Cry doet het altijd goed in de zomer. Dus ik denk,

0: Vind je het leuk om even gezellig te kletsen? Bel dan met de Bellijn. Laat weten dat je luistert. Bel ons van zondag tot en met vrijdag van 10 tot 12 uur. Het nummer van de Bellijn is 085 8200 899.
1: We gaan zo verder met meer 60s en 70s.
2: Erwin van der Brink.
3: 5 uur geweest op de maandagmiddag van Feel Good 60s en 70s. En oh, oh, oh.

De man van de uithaal van 18 seconden. Dat allemaal op één adem en zonder zuurstofflessen. Bill Withers was dat hier. Lovely day op Feel Good 60s en 70s. Goedemiddag. Wat een lekkere maandag, hè, waar we in zitten. De laatste maandag in juli. Wij schrijven aanstaande zaterdag uit mijn hoofd alweer. 1 augustus. Doe eens even rustig aan met die zomer, zeg. Voor je weet is die weer voorbij. Laten we nog even met de volle teugen genieten van het mooie weer. Waar en wanneer het maar kan. Even terug naar het begin van de jaren 70. Dit is Ace en Paul Carrick achter de microfoon. Dan is het altijd goed. Hier is How

0: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP. Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.
1: 60s en 70s. Feel good.
2: Fellas, I'm ready to get up and do my thing.
3: Go ahead.
2: I want to get into it, man, you know.
3: Go ahead.
2: Like a sex machine, man.
3: Yeah.
2: Moving, doing it, you know.
3: Yeah.
2: Can I count it off?
3: Go ahead.
2: One, two, three, four.

of in een land met ander licht. Ik voel me altijd wat verloren, al toont de spiegel mijn gezicht. Ik ken de kroegen, kathedralen, van Amsterdam tot aan Maastricht. Toch zal ik elke dag verdwalen, dat houdt de zaak

laatste breed. Ik zal ze heus nog wel ontmoeten. Misschien vandaag, misschien over een jaar. Ik zal ze kussen en begroeten.

niet verankerd. Soms woon ik hier, soms leef ik daar. Ik heb mijn leven niet verkankerd, ik heb geen bezit.

wat leuk, een liedje over de liefde. Manhattan Transfer uit de jaren 70. Chanson d'amour hoorde je hier op Feel Good 60s en 70s. En man, wat is toch veel mooie muziek gemaakt eigenlijk in de jaren 70. Ik ga er even in hangen. Zometeen op de jaren 60 plaatjes, hoor, maak je geen zorgen. Maar ook nog even deze uit de jaren 70. Je wordt er zo blij van nog steeds. Leo Sayer en Thunder in My Heart op onze mooie zender.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Erwin van der
2: Brink. En zo is het alweer maandagavond voor de 6 uur geweest bij onze fijne zender. En nog een uurtje feest hoor, ja. Ik ga nog even lekker door hoor.

Dat is Demis Roesels op de maandagavond van Feel Good Fixies and 70s. Goedenavond. Ik had ineens zo zin in een mondharmonica. Ik denk, ik bel Stevie Wonder even. Die kan zo lekker moppie spelen. In de jaren 60 al, hoor. Hier is Stevie Wonder met Alice.

0: Wil je gewoon even laten weten dat je luistert? Of heb je zin in een kletspraatje? Bel de Bellijn. We zijn elke dag behalve zaterdag bereikbaar van 10 tot 12 op 085-8200-899. Horen we je straks? De
1: Bellijn! Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP. Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

Onder andere ook Rubberen Robbie zou gaan heten. De surfers met windsurfing. Het is bijna 7:00. Mijn shift zit erop voor de maandag. Morgen ben ik er weer met verse koffie na de ochtendshow van Joey. John Lennon met Imagine. Onder andere nog voor 7:00. Ik wens jou een hele fijne maandag.

gaan zo verder met meer 60s en 70s. Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s en 70s.

Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP. Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

0: Vind je het leuk om even gezellig te kletsen? Bel dan met de Bellijn. Laat weten dat je luistert. Bel ons van zondag tot en met vrijdag van 10 tot 12 uur. Het nummer van de Bellijn is 085 8200 899.
1: We gaan zo verder met meer 60s en 70s. Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s en 70s.

Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP. Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

gaan zo verder met meer 60s en 70s. Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s en 70s.

Wil je gewoon even laten weten dat je luistert? Of heb je zin in een kletspraatje? Bel de Bellijn. We zijn elke dag behalve zaterdag bereikbaar van 10 tot 12 op 085-8200-899. We zitten voor je klaar. Horen we je straks?

gaan zo verder met meer 60s en 70s. Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s en 70s.

gaan zo verder met meer 60s en 70s. Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s en 70s.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Beek. Bij het strand van Oostkapelle in Zeeland is een man verdronken. Hij was in de problemen gekomen en een strandwacht met een waterscooter wist hem uit het water te halen. Op de kant is nog geprobeerd hem te reanimeren, maar zonder resultaat. Meerdere boten en helikopter van de reddingsbrigade werden bij de operatie ingezet. De inwoners van 9 Spaanse dorpen in de buurt van Toledo mogen terug naar huis. Ze werden geëvacueerd vanwege de natuurbranden in het gebied. Ook veel wegen zijn weer vrijgegeven. In totaal zijn 60.000 mensen in Spanje geëvacueerd. De angst bestaat dat de branden zich de komende dagen weer gaan uitbreiden, omdat het erg warm kan worden. Honderden boze boeren hebben in Borculo actie gevoerd tegen de stikstofplannen van het kabinet. Ze hadden hun trekker rond het gemeentehuis neergezet. Het college kreeg een brandbrief met erin hun bezwaren. En ook in Zutphen was er een protest. Op een weiland hadden honderden trekkers de tekst "Onze maat is vol" gevormd. Met de Tour de France nog in de benen heeft Richard Carapaz het criterium in Boxmeer gewonnen. Carapaz won in de Tour 2 etappes en werd ook winnaar in het bergklassement. De organisatie in Boxmeer had ook Sepp Kuss en Jasper Philipsen gestrikt. De komende dag is Carapaz weer in ons land te zien bij de profronde van Sonheuvel-Veen. En dan nu het weer van Weer Online. In de ochtend heeft het Noordoosten nog met wolkenvelden te maken, maar deze trekken snel naar het oosten weg. Met veel zon warmt het snel op en uiteindelijk wordt het dan 23 graden in het noorden en 27 tot 30 graden in het midden en oosten.
0: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Beek. De huizenverkoop kan dit jaar wel eens een record gaan breken, denkt ING. En het komt doordat er veel huurwoningen in de verkoop gaan en mensen meer financiële mogelijkheden hebben door stijgende lonen. Al met al verwacht ING dat er dit jaar 245.000 huizen worden verkocht. Vorig jaar waren dat er 6.000 minder. Bij het strand van Oostkapelle in Zeeland is een man verdronken. Hij was in de problemen gekomen en een strandwacht met een waterscooter wist hem uit het water te halen. Op de kant is nog geprobeerd hem te reanimeren, maar zonder resultaat. Meerdere boten en een helikopter van de reddingsbrigade werden bij de operatie ingezet. De inwoners van 9 Spaanse dorpen in de buurt van Toledo mogen terug naar huis. Ze werden geëvacueerd vanwege de natuurbranden in het gebied. En ook veel wegen zijn weer vrijgegeven. In totaal zijn 60.000 mensen in Spanje geëvacueerd. De angst bestaat dat de branden zich de komende dagen weer gaan uitbreiden, omdat het erg warm kan worden. De Amerikaanse zanger David moet terechtstaan voor de moord op een meisje van 14, heeft de rechter in Los Angeles besloten. Er is namelijk genoeg bewijs om de zaak door te zetten. David wordt ervan beschuldigd het meisje te hebben misbruikt en doodgestoken. Haar lichaam werd gevonden in de achterbak van een auto. En dan nu het weer van Weer Online. In de ochtend heeft het Noordoosten nog met wolkenvelden te maken, maar deze trekken snel naar het oosten weg. Met veel zon warmt het snel op en uiteindelijk wordt het dan 23 graden in het noorden en 27 tot 30 graden in het midden en oosten.
0: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

en in Turijn, in Helsinki, in Londen en Berlijn, waar ik op de wijde wereld was, zij mochten er wel zijn. Maar de mooiste van de mooisten is Sophie, in de liefde is ze zeker een genie, want een meisje

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Beek. In Den Haag is vannacht een schietpartij geweest. Er is een zwaar gewonde, melden lokale media. Uit voorzorg werd nog een traumahelikopter uit Rotterdam opgeroepen, maar die is niet gebruikt. De politie heeft de straat waar werd geschoten afgezet voor onderzoek. Hoeveel mensen bij de schietpartij betrokken waren, is niet bekend. Vanwege het droge weer nemen campings in Drenthe extra maatregelen tegen natuurbranden. Met die in Zuid-Europa in het achterhoofd zijn op sommige campings al waarschuwingsposters opgehangen, meldt de regio-omroep. Zo mag niet op kolen